Policenbewaker, policencommanderaar. Policenbewaker, policencommanderaar. Policenbestemmer, policenbeweerder, mijn huurder, ze policen rock'n'roll. Regeringen zitten, regering commenteraar. Regeringen zitten, regering commenteraar. Regeringen ruimen, regeringen funderen, mijn huurder, ze regeringen rock'n'roll.